0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Zo'n 3000 mensen hebben vandaag meegelopen in de Pride March door de binnenstad van Rotterdam. De mars is onderdeel van de Rotterdamse Pride Week. Pride March Rotterdam begon op het Centraal Station en liep vanaf daar naar het Willemsplein. Onderweg haakten er nog veel mensen aan. Deel van de deelnemers ging vervolgens het festivalterrein op. Daar zijn vanmiddag meerdere optredens. Het gratis festival is de afsluiter van de Rotterdam Pride. Duurt tot 10 uur vanavond. De hele week waren er in Rotterdam allerlei evenementen in het teken van Pride. Een groep van ongeveer 20 krakers heeft vanochtend geprobeerd een pand aan de Singel in Dordrecht te kraken. Krakers waren rond 11 uur het pand binnengegaan. Na overleg tussen de burgemeester en de politie werd besloten om de deur te blokkeren, zodat er geen nieuwe mensen het pand in konden. Maar binnen waren er toen al een stuk of 6 krakers aanwezig. De actiegroep vraagt aandacht voor het feit dat het pand al meer dan 6 jaar leeg staat, terwijl er hoge woningnood is in de stad. Hoewel er een bouwvergunning is afgegeven voor het opknappen, is er nog niets gebeurd. Even na 2 uur vanmiddag had de politie het pand leeggeveegd. Er zijn 6 krakers aangehouden. De gemeente Maassluis gaat in de herfstvakantie grote aanpassingen doen aan de rotonde bij de Mozartlaan en de Westlandse Weg om zo de veiligheid te vergroten. De rotonde staat in de regio al jaren bekend als gevaarlijk. Regelmatig worden er fietsers of voetgangers aangereden of bijna aangereden. In 2023 was al bekend dat de rotonde aangepast moest worden, maar dat heeft niet eerder tot dit soort ingrijpende maatregelen geleid. Wel werden eerder al de verlichting en de voorrangsituatie aangepast, maar nu worden er nog meer maatregelen genomen, zoals een rijbaanscheiding. De gemeente hoopt met de aanpassingen de rotonde overzichtelijker en daarmee dus ook veiliger te maken. Feyenoord moet de UEFA een boete van ruim 74.000 euro betalen. De Europese Voetbalbond bestraft de Rotterdamse club voor meerdere incidenten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona op 9 september. Het grootste deel van de straf bestaat uit een boete van ruim 26.000 euro voor het gooien van voorwerpen. Maar er zijn ook straffen uitgedeeld voor racistisch en discriminerend gedrag, spreekoren en vernielingen in het stadion. Voor de schade aan het stadion moet Feyenoord binnen 30 dagen contact opnemen met FC Barcelona. Het weer dan nog, het is vandaag rustig met wolkenvelden van tijd tot tijd zon. Het is ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het weer rustig, het is helder en er kan een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Zo'n 3000 mensen hebben vandaag meegelopen in de Pride March door de binnenstad van Rotterdam. De mars is onderdeel van de Rotterdamse Pride Week. Pride March Rotterdam begon op het Centraal Station en liep vanaf daar naar het Willemsplein. Onderweg haakten er nog veel mensen aan. Deel van de deelnemers ging vervolgens het festivalterrein op. Daar zijn vanmiddag meerdere optredens. Het gratis festival is de afsluiter van de Rotterdam Pride. Duurt tot 10 uur vanavond. De hele week waren er in Rotterdam allerlei evenementen in het teken van Pride. Een groep van ongeveer 20 krakers heeft vanochtend geprobeerd een pand aan de Singel in Dordrecht te kraken. Krakers waren rond 11 uur het pand binnengegaan. Na overleg tussen de burgemeester en de politie werd besloten om de deur te blokkeren, zodat er geen nieuwe mensen het pand in konden. Maar binnen waren er toen al een stuk of 6 krakers aanwezig. De actiegroep vraagt aandacht voor het feit dat het pand al meer dan 6 jaar leeg staat, terwijl er hoge woningnood is in de stad. Hoewel er een bouwvergunning is afgegeven voor het opknappen, is er nog niets gebeurd. Even na 2 uur vanmiddag had de politie het pand leeggeveegd. Er zijn 6 krakers aangehouden. De gemeente Maassluis gaat in de herfstvakantie grote aanpassingen doen aan de rotonde bij de Mozartlaan en de Westlandse Weg om zo de veiligheid te vergroten. De rotonde staat in de regio al jaren bekend als gevaarlijk. Regelmatig worden er fietsers of voetgangers aangereden of bijna aangereden. In 2023 was al bekend dat de rotonde aangepast moest worden, maar dat heeft niet eerder tot dit soort ingrijpende maatregelen geleid. Wel werden eerder al de verlichting en de voorrangsituatie aangepast, maar nu worden er nog meer maatregelen genomen, zoals een rijbaanscheiding. De gemeente hoopt met de aanpassingen de rotonde overzichtelijker en daarmee dus ook veiliger te maken. Feyenoord moet de UEFA een boete van ruim 74.000 euro betalen. De Europese Voetbalbond bestraft de Rotterdamse club voor meerdere incidenten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona op 9 september. Het grootste deel van de straf bestaat uit een boete van ruim 26.000 euro voor het gooien van voorwerpen. Maar er zijn ook straffen uitgedeeld voor racistisch en discriminerend gedrag, spreekoren en vernielingen in het stadion. Voor de schade aan het stadion moet Feyenoord binnen 30 dagen contact opnemen met FC Barcelona. Het weer dan nog, het is vandaag rustig met wolkenvelden van tijd tot tijd zon. Het is ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het weer rustig, het is helder en er kan een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Zo'n 3000 mensen hebben vandaag meegelopen in de Pride March door de binnenstad van Rotterdam. De mars is onderdeel van de Rotterdamse Pride Week. Pride March Rotterdam begon op het Centraal Station en liep vanaf daar naar het Willemsplein. Onderweg haakten er nog veel mensen aan. Deel van de deelnemers ging vervolgens het festivalterrein op. Daar zijn vanmiddag meerdere optredens. Het gratis festival is de afsluiter van de Rotterdam Pride. Duurt tot 10 uur vanavond. De hele week waren er in Rotterdam allerlei evenementen in het teken van Pride. Een groep van ongeveer 20 krakers heeft vanochtend geprobeerd een pand aan de Singel in Dordrecht te kraken. Krakers waren rond 11 uur het pand binnengegaan. Na overleg tussen de burgemeester en de politie werd besloten om de deur te blokkeren, zodat er geen nieuwe mensen het pand in konden. Maar binnen waren er toen al een stuk of 6 krakers aanwezig. De actiegroep vraagt aandacht voor het feit dat het pand al meer dan 6 jaar leeg staat, terwijl er hoge woningnood is in de stad. Hoewel er een bouwvergunning is afgegeven voor het opknappen, is er nog niets gebeurd. Even na 2 uur vanmiddag had de politie het pand leeggeveegd. Er zijn 6 krakers aangehouden. De gemeente Maassluis gaat in de herfstvakantie grote aanpassingen doen aan de rotonde bij de Mozartlaan en de Westlandse Weg om zo de veiligheid te vergroten. De rotonde staat in de regio al jaren bekend als gevaarlijk. Regelmatig worden er fietsers of voetgangers aangereden of bijna aangereden. In 2023 was al bekend dat de rotonde aangepast moest worden, maar dat heeft niet eerder tot dit soort ingrijpende maatregelen geleid. Wel werden eerder al de verlichting en de voorrangsituatie aangepast, maar nu worden er nog meer maatregelen genomen, zoals een rijbaanscheiding. De gemeente hoopt met de aanpassingen de rotonde overzichtelijker en daarmee dus ook veiliger te maken. Feyenoord moet de UEFA een boete van ruim 74.000 euro betalen. De Europese Voetbalbond bestraft de Rotterdamse club voor meerdere incidenten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona op 9 september. Het grootste deel van de straf bestaat uit een boete van ruim 26.000 euro voor het gooien van voorwerpen. Maar er zijn ook straffen uitgedeeld voor racistisch en discriminerend gedrag, spreekoren en vernielingen in het stadion. Voor de schade aan het stadion moet Feyenoord binnen 30 dagen contact opnemen met FC Barcelona. Het weer dan nog, het is vandaag rustig met wolkenvelden van tijd tot tijd zon. Het is ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het weer rustig, het is helder en er kan een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

super sounds of the 70s. Super sounds of the 70s.

Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Zo'n 3000 mensen hebben vandaag meegelopen in de Pride March door de binnenstad van Rotterdam. De mars is onderdeel van de Rotterdamse Pride Week. Pride March Rotterdam begon op het Centraal Station en liep vanaf daar naar het Willemsplein. Onderweg haakten er nog veel mensen aan. Deel van de deelnemers ging vervolgens het festivalterrein op. Daar zijn vanmiddag meerdere optredens. Het gratis festival is de afsluiter van de Rotterdam Pride. Duurt tot 10 uur vanavond. De hele week waren er in Rotterdam allerlei evenementen in het teken van Pride. Een groep van ongeveer 20 krakers heeft vanochtend geprobeerd een pand aan de Singel in Dordrecht te kraken. Krakers waren rond 11 uur het pand binnengegaan. Na overleg tussen de burgemeester en de politie werd besloten om de deur te blokkeren, zodat er geen nieuwe mensen het pand in konden. Maar binnen waren er toen al een stuk of 6 krakers aanwezig. De actiegroep vraagt aandacht voor het feit dat het pand al meer dan 6 jaar leeg staat, terwijl er hoge woningnood is in de stad. Hoewel er een bouwvergunning is afgegeven voor het opknappen, is er nog niets gebeurd. Even na 2 uur vanmiddag had de politie het pand leeggeveegd. Er zijn 6 krakers aangehouden. De gemeente Maassluis gaat in de herfstvakantie grote aanpassingen doen aan de rotonde bij de Mozartlaan en de Westlandse Weg om zo de veiligheid te vergroten. De rotonde staat in de regio al jaren bekend als gevaarlijk. Regelmatig worden er fietsers of voetgangers aangereden of bijna aangereden. In 2023 was al bekend dat de rotonde aangepast moest worden, maar dat heeft niet eerder tot dit soort ingrijpende maatregelen geleid. Wel werden eerder al de verlichting en de voorrangsituatie aangepast, maar nu worden er nog meer maatregelen genomen, zoals een rijbaanscheiding. De gemeente hoopt met de aanpassingen de rotonde overzichtelijker en daarmee dus ook veiliger te maken. Feyenoord moet de UEFA een boete van ruim 74.000 euro betalen. De Europese Voetbalbond bestraft de Rotterdamse club voor meerdere incidenten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona op 9 september. Het grootste deel van de straf bestaat uit een boete van ruim 26.000 euro voor het gooien van voorwerpen. Maar er zijn ook straffen uitgedeeld voor racistisch en discriminerend gedrag, spreekoren en vernielingen in het stadion. Voor de schade aan het stadion moet Feyenoord binnen 30 dagen contact opnemen met FC Barcelona. Het weer dan nog, is vandaag rustig met wolkenvelden van tijd tot tijd zon. Het is ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het weer rustig. Het is helder en er kan een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht. Die inbraak vond eind juni plaats, waarbij gereedschap werd gestolen dat door de brandweer wordt gebruikt in levensreddende situaties. Bijvoorbeeld om slachtoffers na een ongeval uit een auto te bevrijden. De politie startte een onderzoek en dat heeft geleid tot de aanhouding van deze twee verdachten afgelopen donderdag. Het gaat om een 31-jarige man uit Gouda en een 39-jarige man uit Breukelen. Het gereedschap is teruggevonden. De gemeente Capelle aan den IJssel laat onderzoeken hoe het staat met verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. Dat is namelijk volgens wet verboden. Een onderzoeksbureau zet jongeren onder 18 jaar in die gaan proberen alcohol te kopen. Dat doen ze bij horecaondernemingen, winkels en sportverenigingen. En in het voetbal vandaag VV Capelle thuis tegen het nog ongeslagen Kwik. VV Nieuwekerk en Zwervers spelen in Capelle de streekderby, waarbij Zwervers op zoek gaat naar de eerste punten van het seizoen en Nieuwekerk de tweede driepunter wil binnenhalen. Van beide wedstrijden een live verslag bij IJsselsport op Radio Capelle vanaf 2:30. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van zaterdag 26 september. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar af en toe breekt ook de zon door. Het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit de noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht komt het af naar zo'n 11 tot 12 graden en er staat maar weinig wind. Morgen is de kans op zonnige periode wat groter dan vandaag. Het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. En dankzij de zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 22 graden. Voor maandag is de weersverwachting nog enigszins onzeker, maar het lijkt erop dat we kans krijgen op een aantal buien bij een zwakke wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En uit die hoek wordt tijdelijk zeer warme lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16 graden, de maximumtemperatuur rond de 25 graden. Ook woensdag wordt een warme dag met een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Maar in de loop van de dag neemt de kans op enkele buien toe, mogelijk met een donderklap. De wind is dan matig van kracht en waait uit een zuid-zuidoostelijke richting. Donderdag en vrijdag is de kans op een enkele bui. Van tijd tot tijd breekt ook de zon door. En bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting wordt het dan in de middag rond de 20 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Zo'n 3000 mensen hebben vandaag meegelopen in de Pride March door de binnenstad van Rotterdam. De mars is onderdeel van de Rotterdamse Pride Week. Pride March Rotterdam begon op het Centraal Station en liep vanaf daar naar het Willemsplein. Onderweg haakten er nog veel mensen aan. Deel van de deelnemers ging vervolgens het festivalterrein op. Daar zijn vanmiddag meerdere optredens. Het gratis festival is de afsluiter van de Rotterdam Pride. Duurt tot 10 uur vanavond. De hele week waren er in Rotterdam allerlei evenementen in het teken van Pride. Een groep van ongeveer 20 krakers heeft vanochtend geprobeerd een pand aan de Singel in Dordrecht te kraken. Krakers waren rond 11 uur het pand binnengegaan. Na overleg tussen de burgemeester en de politie werd besloten om de deur te blokkeren, zodat er geen nieuwe mensen het pand in konden. Maar binnen waren er toen al een stuk of 6 krakers aanwezig. De actiegroep vraagt aandacht voor het feit dat het pand al meer dan 6 jaar leeg staat, terwijl er hoge woningnood is in de stad. Hoewel er een bouwvergunning is afgegeven voor het opknappen, is er nog niets gebeurd. Even na 2 uur vanmiddag had de politie het pand leeggeveegd. Er zijn 6 krakers aangehouden. De gemeente Maassluis gaat in de herfstvakantie grote aanpassingen doen aan de rotonde bij de Mozartlaan en de Westlandse Weg om zo de veiligheid te vergroten. De rotonde staat in de regio al jaren bekend als gevaarlijk. Regelmatig worden er fietsers of voetgangers aangereden of bijna aangereden. In 2023 was al bekend dat de rotonde aangepast moest worden, maar dat heeft niet eerder tot dit soort ingrijpende maatregelen geleid. Wel werden eerder al de verlichting en de voorrangsituatie aangepast, maar nu worden er nog meer maatregelen genomen, zoals een rijbaanscheiding. De gemeente hoopt met de aanpassingen de rotonde overzichtelijker en daarmee dus ook veiliger te maken. Feyenoord moet de UEFA een boete van ruim 74.000 euro betalen. De Europese Voetbalbond bestraft de Rotterdamse club voor meerdere incidenten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona op 9 september. Het grootste deel van de straf bestaat uit een boete van ruim 26.000 euro voor het gooien van voorwerpen. Maar er zijn ook straffen uitgedeeld voor racistisch en discriminerend gedrag, spreekoren en vernielingen in het stadion. Voor de schade aan het stadion moet Feyenoord binnen 30 dagen contact opnemen met FC Barcelona. Het weer dan nog, het is vandaag rustig met wolkenvelden van tijd tot tijd zon. Het is ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het weer rustig, het is helder en er kan een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Break my heart.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht. Die inbraak vond eind juni plaats, waarbij gereedschap werd gestolen dat door de brandweer wordt gebruikt in levensreddende situaties. Bijvoorbeeld om slachtoffers na een ongeval uit een auto te bevrijden. De politie startte een onderzoek en dat heeft geleid tot de aanhouding van deze twee verdachten afgelopen donderdag. Het gaat om een 31-jarige man uit Gouda en een 39-jarige man uit Breukelen. Het gereedschap is teruggevonden. De gemeente Capelle aan den IJssel laat onderzoeken hoe het staat met verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. Dat is namelijk volgens wet verboden. Een onderzoeksbureau zet jongeren onder 18 jaar in die gaan proberen alcohol te kopen. Dat doen ze bij horecaondernemingen, winkels en sportverenigingen. En in het voetbal vandaag VV Capelle thuis tegen het nog ongeslagen Kwik. VV Nieuwekerk en Zwervers spelen in Capelle de streekderby, waarbij Zwervers op zoek gaat naar de eerste punten van het seizoen en Nieuwekerk de tweede driepunter wil binnenhalen. Van beide wedstrijden een live verslag bij IJsselsport op Radio Capelle vanaf 2:30. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zaterdag 26 september. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar af en toe breekt ook de zon door. Het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit de noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur vanmiddag uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden en er staat maar weinig wind. Morgen is de kans op zonnige periode wat groter dan vandaag. Het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. En dankzij de zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 22 graden. Voor maandag is de weersverwachting nog enigszins onzeker, maar het lijkt erop dat we kans krijgen op een aantal buien bij een zwakke wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En uit die hoek wordt tijdelijk zeer warme lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16 graden, de maximumtemperatuur rond de 25 graden. Ook woensdag wordt een warme dag met een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Maar in de loop van de dag neemt de kans op enkele buien toe, mogelijk met een donderklap. De wind is dan matig van kracht en waait uit een zuid-zuidoostelijke richting. Donderdag en vrijdag is er kans op een enkele bui. Van tijd tot tijd breekt ook de zon door. En bij een zwakke wind uit de zuidwestelijke richting wordt het dan in de middag rond de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Zo'n 3000 mensen hebben vandaag meegelopen in de Pride March door de binnenstad van Rotterdam. De mars is onderdeel van de Rotterdamse Pride Week. Pride March Rotterdam begon op het Centraal Station en liep vanaf daar naar het Willemsplein. Onderweg haakten er nog veel mensen aan. Deel van de deelnemers ging vervolgens het festivalterrein op. Daar zijn vanmiddag meerdere optredens. Het gratis festival is de afsluiter van de Rotterdam Pride. Duurt tot 10 uur vanavond. De hele week waren er in Rotterdam allerlei evenementen in het teken van Pride. Een groep van ongeveer 20 krakers heeft vanochtend geprobeerd een pand aan de Singel in Dordrecht te kraken. Krakers waren rond 11 uur het pand binnengegaan. Na overleg tussen de burgemeester en de politie werd besloten om de deur te blokkeren, zodat er geen nieuwe mensen het pand in konden. Maar binnen waren er toen al een stuk of 6 krakers aanwezig. De actiegroep vraagt aandacht voor het feit dat het pand al meer dan 6 jaar leeg staat, terwijl er hoge woningnood is in de stad. Hoewel er een bouwvergunning is afgegeven voor het opknappen, is er nog niets gebeurd. Even na 2 uur vanmiddag had de politie het pand leeggeveegd. Er zijn 6 krakers aangehouden. De gemeente Maassluis gaat in de herfstvakantie grote aanpassingen doen aan de rotonde bij de Mozartlaan en de Westlandse Weg om zo de veiligheid te vergroten. De rotonde staat in de regio al jaren bekend als gevaarlijk. Regelmatig worden er fietsers of voetgangers aangereden of bijna aangereden. In 2023 was al bekend dat de rotonde aangepast moest worden, maar dat heeft niet eerder tot dit soort ingrijpende maatregelen geleid. Wel werden eerder al de verlichting en de voorrangsituatie aangepast, maar nu worden er nog meer maatregelen genomen, zoals een rijbaanscheiding. De gemeente hoopt met de aanpassingen de rotonde overzichtelijker en daarmee dus ook veiliger te maken. Feyenoord moet de UEFA een boete van ruim 74.000 euro betalen. De Europese Voetbalbond bestraft de Rotterdamse club voor meerdere incidenten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona op 9 september. Het grootste deel van de straf bestaat uit een boete van ruim 26.000 euro voor het gooien van voorwerpen. Maar er zijn ook straffen uitgedeeld voor racistisch en discriminerend gedrag, spreekoren en vernielingen in het stadion. Voor de schade aan het stadion moet Feyenoord binnen 30 dagen contact opnemen met FC Barcelona. Het weer dan nog, het is vandaag rustig met wolkenvelden van tijd tot tijd zon. Het is ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het weer rustig. Het is helder en er kan een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

Een hele goede morgen, luisteraars. Fijn dat jullie weer op ons programma Religieus op Verzoek hebben afgestemd. Vandaag is het alweer de 22e september. Dat wil zeggen dat de herfst dus gisteren is begonnen. Je ziet het vandaag aan het weer een klein beetje. Het is een beetje grijs. Dat hoort er misschien wel bij. Vandaag in de studio zijn aanwezig Arjan en Marcel achter de knoppen en de telefoon. En Jacob doet de presentatie. Weet u nog een mooi lied? Dan belt u even ons telefoonnummer 010-451-7777. En aan het eind heb ik nog een plaats voor nog een stuk of 3-4 liederen. Wij wachten even rustig af. Dan heb ik nu weer genoeg gekletst. En dan ga ik beginnen met ons instrumentale nummer. En vandaag is dat Trumpet Tune van Henry Purcell. Waarschijnlijk wel bij jullie bekend.

En dan kom ik alweer bij ons eerste verzoekje. En die is nog van vorige week. Die was van mevrouw Ida de Jong. En ze vroeg het lied aan. Gezegend is de Vader. En dit was bestemd voor alle luisteraars. Het wordt deze keer gezongen door de groep Selah.

En dan kom ik bij het volgende verzoekje van mevrouw Annie Cressé. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied De Jacob's Ladder. Deze keer wordt het gezongen door het Nederlands Concert Mannenkoor.

En dan kom ik bij het volgende verzoekje van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het ook voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied Al de weg leidt mij mijn heiland. Deze keer wordt dat gezongen door de mannengroep Sion uit Katwijk.

En ons volgende verzoekje komt van mevrouw Gerda Ubas. Ze bestemt het ook voor iedereen. Ze wil graag laten horen het lied De zon schijnt in mijn ziel vandaag. Deze keer wordt dat samenzang onder leiding van Piet van Eck.

Zee. Ze bestemt het voor Koos en Brechtje Kloppert. Ze wil graag laten horen het lied Al je haren zijn geteld. Deze keer wordt er gezongen door Ellie en Rickert.

En zo komen we bij het volgende verzoekje van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het ook voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied Glorie aan God. Deze keer wordt het gezongen door Theo Jouffante uit Huizen.

Het volgende verzoekje komt van mevrouw Ria Combe. En ze wil graag laten horen het lied Het Donker Voorbij. Deze keer wordt er gezongen door het christelijke mannenkoor Prins Alexander.

Ons volgende verzoekje komt van mevrouw Annie Crezet. Ze bestemt het voor Jenny en Dick Otting. Ze wil graag laten horen het lied Beveel gerust uw wegen. Deze keer wordt het gezongen door het christelijke mannenkoor door Eendracht Verbonden.

kom ik weer bij het volgende verzoek. En die komt van mevrouw Annie Crezé. Ze bestemt het voor mevrouw Riet van Nieuwpoort. Ze wil graag laten horen het lied Wat de toekomst brengen mogen. Deze keer wordt er gezongen door Remco Hackert en het Central Gospel Choir.

Dan kom ik alweer bij het volgende verzoek. En die komt van mevrouw Purperhart. En die bestemt het lied weer voor iedereen. Ze wil graag horen het lied Sterk mij door uw kracht. Deze keer wordt er gezongen door de lofstem uit Oosterbeek.

Het volgende verzoekje komt van de heer Peter Onk. Hij bestemt het voor iedereen. Hij wil graag horen het lied Joshua Fitz, The Battle of Jericho. Deze keer wordt dat gezongen door het Golden Gate Quartet.

Dan willen we nog een lied voor jullie draaien. En dat is het lied Ik wil jou van harte dienen. Deze keer wordt dat gezongen door Sharon Gibbs en het Vocal Company met Samenzang. Zang.

Nou, beste luisteraars, dit vond ik een passend lied om mee af te sluiten. Als we hierna gaan leven, als we doen wat we gezongen hebben, dan zou het een stuk beter moeten zijn. En zo zijn we dan toch alweer aan het eind van dit uur gekomen, wat weer ontzettend vlug voorbij ging. Aanstaande zondag hopen de herhaling weer te horen van 8 tot 9. In de studio waren Arjan en Marcel aan de knoppen en aan de telefoon. En Jacob deed de presentatie. En dan wil ik jullie weer hartelijk danken voor het luisteren. Jullie een hele fijne, goede week toewensen met veel gezondheid. En dan hoop ik jullie volgende week hier aan de radio weer te ontmoeten. Bij deze een fijne week. Tot ziens, tot dinsdag.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open na werkzaamheden om de brug veiliger te maken. Om het gewicht van de verzwakte brug met 400 ton te verlagen, is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar is eerder klaar. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtwagens en touringcars blijft de brug op de A27 voorlopig gesloten. En een woning aan de Flying Dutchmanstraat in Rotterdam is in de nacht van zaterdag op zondag beschoten. In het raam werden meerdere kogelgaten ontdekt. Even voor 2 uur 's nachts werden de gaten gevonden. 1 kogel is volgens een 112-correspondent in het glas blijven steken. Ondanks dat er meerdere kogels zijn afgevuurd, is er maar 1 huls gevonden. Vermoedelijk is de woning eerder op de nacht beschoten. En veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Zo blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten doen te weinig volgens de spreidingswet. In onze regio gaat het om de gemeenten Vlaardingen en Hardingsveld-Giessendam. Het steekt dat dat onwil het uitgangspunt lijkt te zijn, terwijl ze werken aan oplossingen. Vlaardingen zegt bijvoorbeeld al veel Oekraïners op te vangen, maar die worden niet meegeteld. Gemeenten vinden een zorgvuldig proces belangrijk om draagkracht te kweken. De minister noemt de lijst slechts een feitelijke vaststelling en geen oordeel. En wielrenster Demi Vollering is voor het eerst in haar carrière wereldkampioen geworden. De Nederlandse kopvrouw uit Berkel en Rode Reis won zaterdagavond de wegwedstrijd in het Canadese Montreal door in de sprint de Poolse Kasia Niewiadoma te kloppen. Voor Vollering is dit jaar daarmee het beste jaar uit haar carrière. Ze won namelijk al 3 wielerklassiekers en de Ronde van Italië en de Ronde van Frankrijk. En dan nog het weer, periode met zon. Met enkele wolkenvelden, blijft droog bij een maximumtemperatuur van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking bij een minimumtemperatuur van 15 graden. En morgen veel bewolking en een plaatselijke bui bij 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Biddinghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1.

0: Dordrecht kreeg kop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sportal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van zondag 27 september. Vandaag zijn er zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 22 graden worden. De komende avond en nacht blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen overdag zijn er vrij veel wolkenvelden en kan een enkele bui vallen. De zon breekt slechts af en toe door en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. De middagtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op dinsdag waait er een matige wind uit een zuidoostelijke richting. En uit die hoek wordt zeer warme lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het koelt niet verder af dan 15 graden. En in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden en het blijft overal droog. Ook woensdag aanvankelijk overal droog met zonnige periode. Later neemt de bewolking toe. En in de namiddag of avond kan er een enkele bui vallen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 18 graden. De maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag valt er nog een enkele bui. De wind waait dan uit een zuidwestelijke richting. Is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Vrijdag en zaterdag blijft vrijwel overal droog. Met zonnige perioden en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur rond de 12. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
2: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radio.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De Merwede. De brug bij Gorinchem is weer open na werkzaamheden om de brug veiliger te maken. Om het gewicht van de verzwakte brug met 400 ton te verlagen, is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht. Het werk zou tot en met maandagochtend duren, maar is eerder klaar. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Maar voor vrachtwagens en touringcars blijft de brug op de A27 voorlopig gesloten. De politie heeft na een achtervolging door Dordrecht en over de A16 vier inzittenden van een auto aangehouden. Het Belgische voertuig sloeg gisteravond rond 10 uur 's avonds op de vlucht. Bij Zevenbergse Hoek kon het voertuig tot stilstand worden gebracht. Het is nog onduidelijk waarom de vier op de vlucht sloegen. En veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten doen te weinig volgens de spreidingswet. In onze regio gaat het om de gemeenten Vlaardingen en Hardingsveld-Giessendam. Het steekt dat onwil het uitgangspunt lijkt te zijn bij het ministerie, terwijl ze werken aan oplossingen. Vlaardingen zegt bijvoorbeeld al veel Oekraïners op te vangen die niet worden meegeteld. De minister noemt de lijst slechts een feitelijke vaststelling en geen oordeel. En het Nederlands elftal speelt vanavond het Nations League duel met Servië, nog zonder Feyenoorder Givoj Zegiel. De middenvelder zit niet bij de 23-koppige wedstrijdselectie. Voor de afgelopen interland werd hij uitgeleend aan Jong Oranje en hij keert maandag weer terug bij het Grote Oranje. Ook Jeremy Frimpong zit vanavond niet bij de wedstrijdselectie van bondscoach Xavi. Nederland had 26 spelers geselecteerd voor deze interlandperiode, maar er mogen maar 23 bij de wedstrijdselectie zitten. Omdat voor de geblesseerd geraakte Lucharel Geertruida geen vervanger is opgeroepen, blijven alleen Frimpong en Zegiel buiten de selectie. En dan nog het weerperiode met zon met een enkel wolkenveld. Blijft droog met een maximumtemperatuur van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives. Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: I guess you moved on really easily.
1: Luister naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Binninghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of

0: zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalden ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg kop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van zondag 27 september. Vandaag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 22 graden worden. De komende avond en nacht blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen overdag zijn er vrij veel wolkenvelden, er kan een enkele bui vallen. De zon breekt slechts af en toe door en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. De middagtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op dinsdag waait er een matige wind uit een zuidoostelijke richting. En uit die hoek wordt zeer warme lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het koelt niet verder af dan 15 graden en in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden en het blijft overal droog. Ook woensdag aanvankelijk overal droog met zonnige perioden. Later neemt de bewolking toe en in de namiddag of avond kan er een enkele bui vallen. De minimumtemperatuur wordt uit rond de 18 graden, de maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag valt er nog een enkele bui, de wind waait dan uit een zuidwestelijke richting, is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Vrijdag en zaterdag blijft vrijwel overal droog. Met zonnige perioden en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur rond de 12. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Philip van Espen met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie heeft na een achtervolging door Dordrecht en over de A16 vier inzittenden van een auto aangehouden. Het Belgische voertuig sloeg gisteravond rond 22:00 op de vlucht. De wagen reed op hoge snelheid over de Laan der Verenigde Naties, de Overkampweg en het Leerpark. Op de A16 bij Zevenbergse Hoek kon het voertuig tot stilstand worden gebracht. Het is nog onduidelijk waarom de vier op de vlucht sloegen. Bij een Britse luchtmachtbasis in het graafschap Gloucestershire is groot alarm geslagen. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Op de RAF-basis Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Inwoners van een aantal huizen in de naburige plaats Welford zijn geëvacueerd. De politie daar zegt dat er meerdere mannen zijn aangehouden. Verdere details ontbreken nog. En in en voor een café in het Zuid-Afrikaanse dorpje Wadela ten zuidoosten van Johannesburg hebben 8 schutters met AK-47's en andere vuurwapens gisteravond 17 mensen gedood. De slachtoffers zijn 13 mannen en 4 vrouwen. 15 andere personen liepen schotwonden op. Er is een klopjacht geopend op de daders, maar er is nog niemand gearresteerd. Ook in Kaapstad is er in een uitgaansgelegenheid geschoten. Daar overleden 10 mensen. Ook voor die schietpartij is nog niemand opgepakt. En oud-hockeyer Jeroen Hertzberger debuteert vandaag als hoofdcoach van HC Rotterdam in de hoofdklasse. Tot en met 2025 speelde Hertzberger 22 seizoenen voor HC Rotterdam en werd all-time topscorer van de competitie met 382 doelpunten. Bij zijn afscheid werd bij de club een tribune naar hem vernoemd. Hertzberger keert nu terug bij de club als hoofdcoach. Om 3:00 gaat HC Rotterdam als regerend landskampioen op bezoek bij HC Bloemendaal. Dan nog het weer. Periode met zon met een enkel wolkenveld. Blijft droog bij een maximum temperatuur van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking bij een minimum van 15 graden. En morgen veel bewolking met een plaatselijke bui. Het wordt dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Binninghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 27 september. Vandaag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 22 graden worden. De komende avond en nacht blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen overdag zijn er vrij veel wolkenvelden en kan een enkele bui vallen. De zon breekt slechts af en toe door en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. De middagtemperatuur komt

uit rond de 20 graden. Op dinsdag waait er een matige wind uit een zuidoostelijke richting. En uit die hoek wordt zeer warme lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het koelt niet verder af dan 15 graden. En in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden en het blijft overal droog. Ook woensdag aanvankelijk overal droog met zonnige periode. Later neemt de bewolking toe. En in de namiddag of avond kan er een enkele bui vallen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 18 graden. De maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag valt er nog een enkele bui. De wind waait dan uit een zuidwestelijke richting. Is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Vrijdag en zaterdag blijft vrijwel overal droog. Met zonnige perioden en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur rond de 12. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie heeft na een achtervolging door Dordrecht en over de A16 vier inzittenden van een auto aangehouden. Het Belgische voertuig sloeg rond 10 uur 's avonds op de vlucht. De wagen reed op hoge snelheid over de Laan van de Verenigde Naties, de Overkampweg en het Leerpark. Op de A16 bij Zevenbergse Hoek kon het voertuig tot stilstand worden gebracht. Het is nog onduidelijk waarom de vier op de vlucht sloegen. Een groep krakers in Groningen heeft zaterdagavond besloten een bedrijfspand te verlaten nadat de eigenaar van het pand het gebouw begon te slopen. Met een graafmachine trok de eigenaar platen van de voorgevel. Daarop leek de burgemeester van Groningen een noodbevel af te geven, waardoor zowel de krakers als de eigenaar het gebied hadden moeten verlaten. De politie had al twee bussen met manschappen daarvoor klaargezet. En na overleg besloten de krakers het gebouw 's avonds alsnog te verlaten om zo ongeregeldheden te voorkomen. En bij een ongeluk in Delft is de elektrische dierenambulance van het dierenopvangcentrum Westland totaal losgeraakt. De bus werd van achteraan gereden. Op foto's is te zien hoe een van de achterdeuren compleet ontzet is. Volgens het opvangcentrum maken zowel de chauffeur als de muis die vervoerd werd het goed. En het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft alle trainingen van AI-modellen stopgezet. De aanleiding van de aanvallen die OpenAI-programma's afgelopen zomer tijdens de training deden op websites van onder andere de Amerikaanse overheid. Het bedrijf achter ChatGPT laat weten dat de trainingen pas hervat gaan worden als ze zeker weten dat de AI-programma's niet meer kunnen uitbreken uit de testomgeving. En dan nog het weer. Periode met zon met een enkel wolkenveld. Blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht 15 graden met toenemende bewolking. En morgen veel bewolking met een plaatselijke bui. Dan wordt het 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Binninghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sportal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 27 september. Vandaag zijn er zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 22 graden worden. De komende avond en nacht blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen overdag zijn er vrij veel wolkenvelden en kan een enkele bui vallen. De zon breekt slechts af en toe door en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. De middagtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op dinsdag waait er een matige wind uit een zuidoostelijke richting. En uit die hoek wordt zeer warme lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het koelt niet verder af dan 15 graden. En in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden en het blijft overal droog. Ook woensdag aanvankelijk overal droog met zonnige periode. Later neemt de bewolking toe. En in de namiddag of avond kan er een enkele bui vallen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 18 graden. De maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag valt er nog een enkele bui. De wind waait dan uit een zuidwestelijke richting. Is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Vrijdag en zaterdag blijft vrijwel overal droog. Met zonnige perioden en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur rond de 12. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De politie heeft na een achtervolging door Dordrecht en over de A16 vier inzittenden van een auto aangehouden. Het Belgische voertuig sloeg rond 10 uur zaterdagavond op de vlucht. De wagen reed op hoge snelheid over de Laan der Verenigde Naties, de Overkampweg en het Leerpark. Op de A16 bij Zevenbergse Hoek kon het voertuig tot stilstand worden gebracht. Het is nog onduidelijk waarom de vier op de vlucht sloegen. De politie heeft in Tilburg een automobilist aangehouden die nog 6 jaar celstraf in Frankrijk uit moet zitten. Bij het controleren van de ID-kaart vermoedden de agenten identiteitsfraude. Na onderzoek bleek dat de man inderdaad iemand anders was dan op de kaart vermeld stond. Agenten vonden de man namelijk niet lijken op de foto op de kaart. En toen hij ook de geboortedata van zijn ouders en kinderen niet correct kon noemen, moest de man mee naar het bureau. Daar bleek dat hij een celstraf van 6 jaar had openstaan voor drugsbezit en drugshandel in Frankrijk. Bij de Britse luchtmachtbasis in het graafschap Gloucestershire is groot alarm geslagen. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Op de RAF-basis Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Inwoners van een aantal huizen in de naburige plaats Welford zijn geëvacueerd. Volgens de politie is voorafgaand aan de operatie een aantal mannen opgepakt. Hoeveel er dat er zijn en wat hun identiteit is, wordt er niet bij gezegd. En het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft alle trainingen van AI-modellen stopgezet. De aanleiding voor de stop zijn de aanvallen die OpenAI-programma's afgelopen zomer tijdens een training deden op websites van onder andere de Amerikaanse overheid. Het bedrijf achter ChatGPT laat weten dat de trainingen pas hervat gaan worden als ze zeker weten dat de AI-programma's niet meer kunnen uitbreken uit de beveiligde testomgeving. En dan nog het weer, periode met zon met een enkel wolkenveld. Blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. De temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen veel bewolking met plaatselijk een bui bij 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Binninghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 27 september. Vandaag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 22 graden worden. De komende avond en nacht blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen overdag zijn er vrij veel wolkenvelden, er kan een enkele bui vallen. De zon breekt slechts af en toe door en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. De middagtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op dinsdag waait er een matige wind uit een zuidoostelijke richting. En uit die hoek wordt zeer warme lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het koelt niet verder af dan 15 graden en in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden en het blijft overal droog. Ook woensdag aanvankelijk

overal droog met zonnige perioden. Later neemt de bewolking toe. En in de namiddag of avond kan er een enkele bui vallen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 18 graden. De maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag valt er nog een enkele bui. De wind waait dan uit een zuidwestelijke richting. Is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Vrijdag en zaterdag blijft vrijwel overal droog. Met zonnige perioden en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur rond de 12. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open na werkzaamheden om de brug veiliger te maken. Om het gewicht van de verzwakte brug met 400 ton te verlagen is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar is eerder klaar. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur op de brug. Voor vrachtwagens en touringcars blijft de brug op de A27 voorlopig gesloten. En een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn gisteravond in hun woonplaats door een grote groep mensen aangevallen. Ze werden kort daarvoor in hun auto van de weg afgereden. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers buiten levensgevaar. Een derde inzittende werd bedreigd met een vuurwapen. 5 mannen zijn op de A16 aangehouden voor de mishandeling. Zij zitten nog vast, zo maakt de politie vanochtend bekend. En de politie heeft in Tilburg een automobilist aangehouden die nog 6 jaar celstraf in Frankrijk uit moest zitten. Bij het controleren van de ID-kaart vermoeden de agenten identiteitsfraude. Na onderzoek bleek de man inderdaad iemand anders te zijn dan wat op de kaart vermeld stond. Agenten vonden namelijk dat de man niet op de foto op de kaart leek. En toen hij ook de geboortedatum van zijn ouders en van zijn kinderen niet correct kon noemen, moest de man mee naar het bureau. Daar bleek hij een celstraf van 6 jaar open te hebben staan voor drugsbezit en drugshandel. De politie is afgelopen nacht massaal uitgerukt om een groot housefeest in de duinen bij het dorpje Hargen aan Zee in Noord-Holland te stoppen. Er waren zo'n 600 feestgangers aanwezig. Ze hadden geluidsboxen meegenomen. Er werd door de politie ook een drone ingezet. Tegen 6:00 ochtends waren alle ravers van het terrein af. Het stoppen van het feest verliep veilig en zonder problemen, laat de politie weten, en zijn geen aanhoudingen verricht. Dan nog het weer, periode met zon met enkel een wolkenveld. Het blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking bij een minimumtemperatuur van 15 graden. Morgen veel bewolking met een plaatselijke bui. Het kwik stijgt dan naar 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Biddinghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 27 september. Vandaag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 22 graden worden. De komende avond en nacht blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen overdag zijn er vrij veel wolkenvelden, er kan een enkele bui vallen. De zon breekt slechts af en toe door en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. De middagtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op dinsdag waait er een matige wind uit een zuidoostelijke richting. En uit die hoek wordt zeer warme lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het koelt niet verder af dan 15 graden. En in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden en het blijft overal droog. Ook woensdag aanvankelijk overal droog met zonnige perioden. Later neemt de bewolking toe. En in de namiddag of avond kan er een enkele bui vallen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 18 graden. De maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag valt er nog een enkele bui. De wind waait dan uit een zuidwestelijke richting. Is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Vrijdag en zaterdag blijft vrijwel overal droog. Met zonnige perioden en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur rond de 12. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer en politie hebben in de Zevenhuizer Plassen aan de kant van Zevenhuizen enige tijd naar een duiker gezocht die vermist was. De man was volgens protocol te lang onder water gebleven, waarna zijn duikbuddies alarm sloegen. Niet veel later kwam de man zelfstandig boven water. Er werd een brandweerboot en een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de man. De duiker verkeert in goede gezondheid. De twee agenten zijn in Gorinchem in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door een man, zo meldt ZHZ Actueel. Rond 2:30 s'nachts kwamen de agenten af op een ruzie tussen een groep mannen op de Grote Markt. Een van de mannen keerde zich tegen de politie en viel twee agenten aan. De verdachte werd eerst getaserd, maar kon alsnog er vandoor rennen. Even later werd de man alsnog aangehouden na een korte achtervolging. En een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn gisteravond in hun woonplaats door een grote groep mensen aangevallen. Ze waren kort daarvoor met hun auto van de weg afgereden. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers buiten levensgevaar. Een derde inzittende werd bedreigd met een vuurwapen. 5 mannen zijn op de A16 aangehouden voor de steekpartij. Zij zitten nog vast, zo maakt de politie vanochtend bekend. En de politie is afgelopen nacht massaal uitgerukt om een groot housefeest in de duinen bij het dorpje Hargen aan Zee in Noord-Holland te stoppen. Er waren zo'n 600 feestgangers aanwezig. Ze hadden grote geluidsboxen meegenomen. Er werd door de politie ook een drone ingezet. Tegen 6:00 ochtends waren alle ravers van het terrein af. Het stoppen van het feest verliep veilig en zonder problemen, laat de politie weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel wordt nog onderzocht wie en waarom het feest georganiseerd is. En dan nog het weer, periode met zon, met een enkel wolkenveld. Het blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen veel bewolking met een plaatselijke bui. Het is dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
7: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Biddinghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 27 september. Vandaag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 22 graden worden. De komende avond en nacht blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen overdag zijn er vrij veel wolkenvelden, er kan een enkele bui vallen. De zon breekt slechts af en toe door en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. De middagtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op dinsdag waait er een matige wind uit een zuidoostelijke richting. En uit die hoek wordt zeer warme lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het koelt niet verder af dan 15 graden. En in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden en het blijft overal droog. Ook woensdag aanvankelijk overal droog met zonnige perioden. Later neemt de bewolking toe. En in de namiddag of avond kan er een enkele bui vallen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 18 graden. De maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag valt er nog een enkele bui. De wind waait dan uit een zuidwestelijke richting. Is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Vrijdag en zaterdag blijft vrijwel overal droog. Met zonnige perioden en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur rond de 12. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Filip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer en politie hebben in de Zevenhuizer Plassen aan de kant van Zevenhuizen enige tijd naar een duiker gezocht die vermist was. De man was volgens protocol te lang onder water gebleven, waarna zijn duikbuddies alarm sloegen. Niet veel later kwam de man zelfstandig boven water. Er werd een brandweerboot en een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de man. De duiker verkeert in goede gezondheid. De twee agenten zijn in Gorinchem in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door een man, zo meldt ZHZ Actueel. Rond 2:30 s'nachts kwamen de agenten af op een ruzie tussen een groep mannen op de Grote Markt. Een van de mannen keerde zich tegen de politie en viel twee agenten aan. De verdachte werd eerst getaserd, maar kon alsnog er vandoor rennen. Even later werd de man alsnog aangehouden na een korte achtervolging. En een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn gisteravond in hun woonplaats door een grote groep mensen aangevallen. Ze waren kort daarvoor met hun auto van de weg afgereden. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers buiten levensgevaar. Een derde inzittende werd bedreigd met een vuurwapen. 5 mannen zijn op de A16 aangehouden voor de steekpartij. Zij zitten nog vast, zo maakt de politie vanochtend bekend. En de politie is afgelopen nacht massaal uitgerukt om een groot housefeest in de duinen bij het dorpje Hargen aan Zee in Noord-Holland te stoppen. Er waren zo'n 600 feestgangers aanwezig. Ze hadden grote geluidsboxen meegenomen. Er werd door de politie ook een drone ingezet. Tegen 6:00 ochtends waren alle revers van het terrein af. Het stoppen van het feest verliep veilig en zonder problemen, laat de politie weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel wordt nog onderzocht wie en waarom het feest georganiseerd is. En dan nog het weer, periode met zon, met een enkel wolkenveld. Het blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen veel bewolking met een plaatselijke bui. Het is dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Biddinghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400

0: verloren. Op sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van zondag 27 september. Vandaag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 22 graden worden. De komende avond en nacht blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen overdag zijn er vrij veel wolkenvelden, er kan een enkele bui vallen. De zon breekt slechts af en toe door en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. De middagtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op dinsdag waait er een matige wind uit een zuidoostelijke richting. En uit die hoek wordt zeer warme lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het koelt niet verder af dan 15 graden. En in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden en het blijft overal droog. Ook woensdag aanvankelijk overal droog met zonnige perioden. Later neemt de bewolking toe. En in de namiddag of avond kan er een enkele bui vallen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 18 graden. De maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag valt er nog een enkele bui. De wind waait dan uit een zuidwestelijke richting. Is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Vrijdag en zaterdag blijft vrijwel overal droog. Met zonnige perioden en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur rond de 12. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Filip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer en politie hebben in de Zevenhuizer Plassen aan de kant van Zevenhuizen enige tijd naar een duiker gezocht die vermist was. De man was volgens protocol te lang onder water gebleven, waarna zijn duikbuddies alarm sloegen. Niet veel later kwam de man zelfstandig boven water. Er werd een brandweerboot en een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de man. De duiker verkeert in goede gezondheid. De twee agenten zijn in Gorinchem in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door een man, zo meldt ZHZ Actueel. Rond 2:30 s'nachts kwamen de agenten af op een ruzie tussen een groep mannen op de Grote Markt. Een van de mannen keerde zich tegen de politie en viel twee agenten aan. De verdachte werd eerst getaserd, maar kon alsnog er vandoor rennen. Even later werd de man alsnog aangehouden na een korte achtervolging. En een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn gisteravond in hun woonplaats door een grote groep mensen aangevallen. Ze waren kort daarvoor met hun auto van de weg afgereden. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers buiten levensgevaar. Een derde inzittende werd bedreigd met een vuurwapen. 5 mannen zijn op de A16 aangehouden voor de steekpartij. Zij zitten nog vast, zo maakt de politie vanochtend bekend. En de politie is afgelopen nacht massaal uitgerukt om een groot housefeest in de duinen bij het dorpje Hargen aan Zee in Noord-Holland te stoppen. Er waren zo'n 600 feestgangers aanwezig. Ze hadden grote geluidsboxen meegenomen. Er werd door de politie ook een drone ingezet. Tegen 6:00 ochtends waren alle ravers van het terrein af. Het stoppen van het feest verliep veilig en zonder problemen, laat de politie weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel wordt nog onderzocht wie en waarom het feest georganiseerd is. En dan nog het weer. Periode met zon, met een enkel wolkenveld. Blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen veel bewolking met een plaatselijke bui. Het is dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
5: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
6: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
7: Jazeker, heel belangrijk.
5: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Biddinghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 27 september. Vandaag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 22 graden worden. De komende avond en nacht blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen overdag zijn er vrij veel wolkenvelden, er kan een enkele bui vallen. De zon breekt slechts af en toe door en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. De middagtemperatuur komt uit rond de 20 graden.

0: In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Vrijdag en zaterdag blijft vrijwel overal droog, met zonnige perioden en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur rond de 12 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Philip van Lens met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer en politie hebben in de Zevenhuizer Plassen aan de kant van Zevenhuizen enige tijd naar een duiker gezocht die vermist was. De man was volgens protocol te lang onder water gebleven, waarna zijn duikbuddies alarm sloegen. Niet veel later kwam de man zelfstandig boven water. Er werd een brandweerboot en een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de man. De duiker verkeert in goede gezondheid. De twee agenten zijn in Gorinchem in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door een man, zo meldt ZHZ Actueel. Rond 2:30 s'nachts kwamen de agenten af op een ruzie tussen een groep mannen op de Grote Markt. Een van de mannen keerde zich tegen de politie en viel twee agenten aan. De verdachte werd eerst getaserd, maar kon alsnog er vandoor rennen. Even later werd de man alsnog aangehouden na een korte achtervolging. En een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn gisteravond in hun woonplaats door een grote groep mensen aangevallen. Ze waren kort daarvoor met hun auto van de weg afgereden. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers buiten levensgevaar. Een derde inzittende werd bedreigd met een vuurwapen. 5 mannen zijn op de A16 aangehouden voor de steekpartij. Zij zitten nog vast, zo maakt de politie vanochtend bekend. En de politie is afgelopen nacht massaal uitgerukt om een groot housefeest in de duinen bij het dorpje Hargen aan Zee in Noord-Holland te stoppen. Er waren zo'n 600 feestgangers aanwezig. Ze hadden grote geluidsboxen meegenomen. Er werd door de politie ook een drone ingezet. Tegen 6:00 ochtends waren alle revers van het terrein af. Het stoppen van het feest verliep veilig en zonder problemen, laat de politie weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel wordt nog onderzocht wie en waarom het feest georganiseerd is. En dan nog het weer, periode met zon, met een enkel wolkenveld. Het blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen veel bewolking met een plaatselijke bui. Het is dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Biddinghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg kop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 27 september. Vandaag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 22 graden worden. De komende avond en nacht blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen overdag zijn er vrij veel wolkenvelden, er kan een enkele bui vallen. De zon breekt slechts af en toe door en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. De middagtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op dinsdag waait er een matige wind uit een zuidoostelijke richting. En uit die hoek wordt zeer warme lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het koelt niet verder af dan 15 graden en in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden en het blijft overal droog. Ook woensdag aanvankelijk overal droog met zonnige periode. Later neemt de bewolking toe en in de namiddag of avond kan er een enkele bui vallen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 18 graden, de maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag valt er nog een enkele bui, de wind waait dan uit een zuidwestelijke richting, is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Vrijdag en zaterdag blijft vrijwel overal droog. Met zonnige perioden en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur rond de 12. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Filip van Lens met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer en politie hebben in de Zevenhuizer Plassen aan de kant van Zevenhuizen enige tijd naar een duiker gezocht die vermist was. De man was volgens protocol te lang onder water gebleven, waarna zijn duikbuddies alarm sloegen. Niet veel later kwam de man zelfstandig boven water. Er werd een brandweerboot en een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de man. De duiker verkeert in goede gezondheid. De twee agenten zijn in Gorinchem in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door een man, zo meldt ZHZ Actueel. Rond 2:30 s'nachts kwamen de agenten af op een ruzie tussen een groep mannen op de Grote Markt. Een van de mannen keerde zich tegen de politie en viel twee agenten aan. De verdachte werd eerst getaserd, maar kon alsnog er vandoor rennen. Even later werd de man alsnog aangehouden na een korte achtervolging. En een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn gisteravond in hun woonplaats door een grote groep mensen aangevallen. Ze waren kort daarvoor met hun auto van de weg afgereden. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers buiten levensgevaar. Een derde inzittende werd bedreigd met een vuurwapen. 5 mannen zijn op de A16 aangehouden voor de steekpartij. Zij zitten nog vast, zo maakt de politie vanochtend bekend. En de politie is afgelopen nacht massaal uitgerukt om een groot housefeest in de duinen bij het dorpje Hargen aan Zee in Noord-Holland te stoppen. Er waren zo'n 600 feestgangers aanwezig. Ze hadden grote geluidsboxen meegenomen. Er werd door de politie ook een drone ingezet. Tegen 6:00 ochtends waren alle ravers van het terrein af. Het stoppen van het feest verliep veilig en zonder problemen, laat de politie weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel wordt nog onderzocht wie en waarom het feest georganiseerd is. En dan nog het weer, periode met zon, met een enkel wolkenveld. Het blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen veel bewolking met een plaatselijke bui. Het is dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Binninghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sportal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken. Maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 27 september. Vandaag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 22 graden worden. De komende avond en nacht blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen overdag zijn er vrij veel wolkenvelden, er kan een enkele bui vallen. De zon breekt slechts af en toe door en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. De middagtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op dinsdag waait er een matige wind uit een zuidoostelijke richting. En uit die hoek wordt zeer warme lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het koelt niet verder af dan 15 graden. En in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden en het blijft overal droog. Ook woensdag aanvankelijk overal droog met zonnige periode. Later neemt de bewolking toe. En in de namiddag of avond kan wel een enkele bui vallen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 18 graden. De maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag valt er nog een enkele bui. De wind waait dan uit een zuidwestelijke richting. Is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Vrijdag en zaterdag blijft vrijwel overal droog. Met zonnige perioden en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur rond de 12. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
0: Dit is Radio Capelle, het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 8 uur.
1: Brandweer en politie hebben in de Zevenhuizer Plassen aan de kant van Zevenhuizen enige tijd naar een duiker gezocht die vermist was. De man was volgens protocol te lang onder water gebleven, waarna zijn duikbuddies alarm sloegen. Niet veel later kwam de man zelfstandig boven water. Er werd een brandweerboot en een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de man. De duiker verkeert in goede gezondheid. De twee agenten zijn in Gorinchem in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door een man, zo meldt ZHZ Actueel. Rond 2:30 s'nachts kwamen de agenten af op een ruzie tussen een groep mannen op de Grote Markt. Een van de mannen keerde zich tegen de politie en viel twee agenten aan. De verdachte werd eerst getaserd, maar kon alsnog er vandoor rennen. Even later werd de man alsnog aangehouden na een korte achtervolging. En een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn gisteravond in hun woonplaats door een grote groep mensen aangevallen. Ze waren kort daarvoor met hun auto van de weg afgereden. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers buiten levensgevaar. Een derde inzittende werd bedreigd met een vuurwapen. 5 mannen zijn op de A16 aangehouden voor de steekpartij. Zij zitten nog vast, zo maakt de politie vanochtend bekend. En de politie is afgelopen nacht massaal uitgerukt om een groot housefeest in de duinen bij het dorpje Hargen aan Zee in Noord-Holland te stoppen. Er waren zo'n 600 feestgangers aanwezig. Ze hadden grote geluidsboxen meegenomen. Er werd door de politie ook een drone ingezet. Tegen 6:00 ochtends waren alle ravers van het terrein af. Het stoppen van het feest verliep veilig en zonder problemen, laat de politie weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel wordt nog onderzocht wie en waarom het feest georganiseerd is. En dan nog het weer, periode met zon, met een enkel wolkenveld. Het blijft droog bij een maximum van 22.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
4: 105.3 Radio Kapelle. Hi, this is Jeff Talmadge from Austin, Texas. Thanks for listening to Anita's Undercover Radio Show.

muzikanten die op hogere leeftijd doorgaan met muziek maken. Zoals de 79-jarige Ray Wiley Hubbard, die je zojuist hoorde van het album Real, Too Real, For Real. Hoorde je het nummer El Diablo Está Ganando. Hij werd geboren in Oklahoma, maar vertoeft al decennia in de Hill Country van Texas. En in de zomer verhuizen hij en zijn vrouw lekker naar het verkoelende Taos in New Mexico. Gelijk hebben ze. Geweldig. Ray Wiley Hubbard opende deze nieuwe undercover. Fijn, je bent er. En we gaan vandaag weer normaal doen, als in regulier. Dat betekent dat Wanda Jackson nog steeds op de tweede plek staat. En vandaag, samen met Dave Alvin, It'll Be Me van hun gezamenlijke album Heart Trouble. En de Jayhawks, ach, die gaan toch ook al heel lang mee. Hun nieuwe album heet Sanctuary Park. Dent uit en Mr. Lincoln wordt het nummer. Wanda Jackson en de Jayhawks.

twee dames nu. Ten eerste ga ik iets draaien van Sarah Cahoon's nieuwe album I've Missed You All These Years. En wij ook, ik zei het al eerder, het heeft een tijd geduurd voordat ze een nieuw album opnam. Het is de moeite waard. Dat ga je horen aan het nummer High and Low. Sarah Cahoon dus zoals eerste. En Venice Thomas, blues dame, heeft een nieuw album uit. Dat album heet Window to My Soul, deze maand uit. En I Still Got the Blues. En dat is fijn, is wat zij gaat zingen. Sarah Cahoon en Venice Thomas.

Deze lekkere uptempo nummer met de titel Drive All Night van het album Americana Dream was er eentje van Rob Little. Paige Pleasant's nieuwe album heet Swamp Water en steviger dan het vorige album hoor. Lekker peeling the label is wat ik je ga laten horen. Er staan ook een aantal dingen op. Paige Pleasant zo dus als eerste. En heel bijzonder, Rasmus Blomqvist, die brengt een EP uit met 3 nummers die blijkbaar al 20 jaar op de plank lagen en nu alsnog het licht gaan zien. Op een EP'tje dus met de titel Triad en Strange Journey wordt het liedje. Prachtig, Rasmus Blomqvist. Maar we beginnen met Paige Pleasant.

Nou, dat is een verrassing en fijn. Mary Gauthier brengt deze week een single uit. Je hoorde hem zojuist. De titel Alcohol en Adderall. Mary Gauthier. Wat ga ik doen? Ja, ik ga de titeltrack draaien van een album met de titel Porch Light van de band Two Runner. En daarna mevrouw Tini Rain nog een keer. 3 weken geleden iets van gedraaid. Ga ik nog een keer doen, want mooi. Never Turning Back, zo heet het schijfje dat zij uitbrengt. En Leaving You Behind wordt het liedje. Maar we beginnen met de band Two Runner.

0: had blijkbaar zin in vrouwelijke blues, want Vanice Thomas, die je in het eerste uur hoorde, staat alweer op de playlist. Nou, is dat een beetje te veel van het goede, dus ik haal haar ertussen uit en dan kijk ik straks aan het einde wel of dat ik tijd heb voor nog iets anders. Dus gaan we door met een mevrouw die Sally J heet. Haar album heet You'll Be Okay Baby. Dat is een geruststelling. Het nummer Faraway Feeling. En daarna de band Everlast. Ja, is apart. Luister maar, ik vind het mooi. Embers to Ashes, zo heet het album. Deze maand uit. En Rubber Bullets wordt het nummer. Sally J en de band Everlast.
1: We'd sit and talk.

mother cries for her only son, only held a sign

Ruw en rauw, prachtig, Everlast. Ik heb twee singles voor je. Een mooie samenwerking tussen Eddie Ninefold en Marcus King. Blowing Up, zo heet het singeltje, deze maand uit. En ook Troubadour Grand Peoples heeft een single uit. Een singeltje van september heet September Song. Komen ze, Eddie Ninefold samen met bluesman Marcus King en Grand Peoples.

Je hebt zo van mij nog twee nummers te goed. Jason McNiff stond als allerlaatste van de tweede uur geboekt van zijn album 10 Blue Songs, het heerlijke Night Shift Blues. Maar omdat ik Venice Thomas dubbel op de playlist had gezet, heb ik tijd over. Ga ik even verzinnen. Ja. Dat hoor je dan zo vanzelf. Maar dan ga ik je dus nu wel alvast bedanken voor het luisteren. Fijn dat je er weer bij was. AnitaOnTheCover@gmail.com voor al uw op- en aanmerkingen. Het nieuwe radiostation waar mijn shows, moet ik zeggen, en die van collega's te vinden is zo door de week heen, heet RootsBeatRadio.nl. En je kunt bij programmering kijken op welke uren wat te horen is, radiokapelle.nl en vooralsnog heel even op rootsparadise.com, maar die gaat binnenkort ter ziele. Dat was het, dankjewel, tot volgende week. Dit is in ieder geval Jason McNiff. Hey, doeg!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Philip van Lens met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer en politie hebben in de Zevenhuizer Plassen aan de kant van Zevenhuizen enige tijd naar een duiker gezocht die vermist was. De man was volgens protocol te lang onder water gebleven, waarna zijn duikbuddies alarm sloegen. Niet veel later kwam de man zelfstandig boven water. Er werd een brandweerboot en een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de man. De duiker verkeert in goede gezondheid. De twee agenten zijn in Gorinchem in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door een man, zo meldt ZHZ Actueel. Rond 2:30 s'nachts kwamen de agenten af op een ruzie tussen een groep mannen op de Grote Markt. Een van de mannen keerde zich tegen de politie en viel twee agenten aan. De verdachte werd eerst getaserd, maar kon alsnog er vandoor rennen. Even later werd de man alsnog aangehouden na een korte achtervolging. En een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn gisteravond in hun woonplaats door een grote groep mensen aangevallen. Ze waren kort daarvoor met hun auto van de weg afgereden. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers buiten levensgevaar. Een derde inzittende werd bedreigd met een vuurwapen. Vijf mannen zijn op de A16 aangehouden voor de steekpartij. Zij zitten nog vast, zo maakt de politie vanochtend bekend. En de politie is afgelopen nacht massaal uitgerukt om een groot housefeest in de duinen bij het dorpje Hargen aan Zee in Noord-Holland te stoppen. Er waren zo'n 600 feestgangers aanwezig. Ze hadden grote geluidsboxen meegenomen. Er werd door de politie ook een drone ingezet. Tegen 6:00 ochtends waren alle revers van het terrein af. Het stoppen van het feest verliep veilig en zonder problemen, laat de politie weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel wordt nog onderzocht wie en waarom het feest georganiseerd is. En dan nog het weer, periode met zon, met een enkel wolkenveld. Het blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen veel bewolking met een plaatselijke bui. Het is dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben.
3: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmasters in Biddinghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 27 september. Vandaag zijn er zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 22 graden worden. De komende avond en nacht blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen overdag zijn er vrij veel wolkenvelden en kan een enkele bui vallen. De zon breekt slechts af en toe door en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. De middagtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op dinsdag waait er een matige wind uit een zuidoostelijke richting. En uit die hoek wordt zeer warme lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het koelt niet verder af dan 15 graden en in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden en het blijft overal droog. Ook woensdag aanvankelijk overal droog met zonnige perioden. Later neemt de bewolking toe en in de namiddag of avond kan er een enkele bui vallen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 18 graden, de maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag valt er nog een enkele bui. De wind waait dan uit een zuidwestelijke richting, is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Vrijdag en zaterdag blijft vrijwel overal droog, met zonnige perioden en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur rond de 12 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer en politie hebben in de Zevenhuizer Plassen aan de kant van Zevenhuizen enige tijd naar een duiker gezocht die vermist was. De man was volgens protocol te lang onder water gebleven, waarna zijn duikbuddies alarm sloegen. Niet veel later kwam de man zelfstandig boven water. Er werd een brandweerboot en een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de man. De duiker verkeert in goede gezondheid. De twee agenten zijn in Gorinchem in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door een man, zo meldt ZHZ Actueel. Rond 2:30 s'nachts kwamen de agenten af op een ruzie tussen een groep mannen op de Grote Markt. Een van de mannen keerde zich tegen de politie en viel twee agenten aan. De verdachte werd eerst getaserd, maar kon alsnog er vandoor rennen. Even later werd de man alsnog aangehouden na een korte achtervolging. En een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn gisteravond in hun woonplaats door een grote groep mensen aangevallen. Ze waren kort daarvoor met hun auto van de weg afgereden. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers buiten levensgevaar. Een derde inzittende werd bedreigd met een vuurwapen. Vijf mannen zijn op de A16 aangehouden voor de steekpartij. Zij zitten nog vast, zo maakt de politie vanochtend bekend. En de politie is afgelopen nacht massaal uitgerukt om een groot housefeest in de duinen bij het dorpje Hargen aan Zee in Noord-Holland te stoppen. Er waren zo'n 600 feestgangers aanwezig. Ze hadden grote geluidsboxen meegenomen. Er werd door de politie ook een drone ingezet. Tegen 6:00 ochtends waren alle revers van het terrein af. Het stoppen van het feest verliep veilig en zonder problemen, laat de politie weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel wordt nog onderzocht wie en waarom het feest georganiseerd is. En dan nog het weer. Periode met zon, met een enkel wolkenveld. Blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen veel bewolking met een plaatselijke bui. Het is dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Luister naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Biddinghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim €2400 op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg kop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 27 september. Vandaag zijn er zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 22 graden worden. De komende avond en nacht blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen overdag zijn er vrij veel wolkenvelden, er kan een enkele bui vallen. De zon breekt slechts af en toe door en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting.

windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Vrijdag en zaterdag blijft vrijwel overal droog, met zonnige perioden en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur rond de 12 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer en politie hebben in de Zevenhuizerplassen aan de kant van Zevenhuizen enige tijd naar een duiker gezocht die vermist was. De man was volgens protocol te lang onder water gebleven, waarna zijn duikbuddies alarm sloegen. Niet veel later kwam de man zelfstandig boven water. Er werd een brandweerboot en een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de man. De duiker verkeert in goede gezondheid. De twee agenten zijn in Gorinchem in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door een man, zo meldt ZHZ Actueel. Rond 2:30 s'nachts kwamen de agenten af op een ruzie tussen een groep mannen op de Grote Markt. Een van de mannen keerde zich tegen de politie en viel twee agenten aan. De verdachte werd eerst getaserd, maar kon alsnog er vandoor rennen. Even later werd de man alsnog aangehouden na een korte achtervolging. En een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn gisteravond in hun woonplaats door een grote groep mensen aangevallen. Ze waren kort daarvoor met hun auto van de weg afgereden. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers buiten levensgevaar. Een derde inzittende werd bedreigd met een vuurwapen. Vijf mannen zijn op de A16 aangehouden voor de steekpartij. Zij zitten nog vast, zo maakt de politie vanochtend bekend. En de politie is afgelopen nacht massaal uitgerukt om een groot housefeest in de duinen bij het dorpje Hargen aan Zee in Noord-Holland te stoppen. Er waren zo'n 600 feestgangers aanwezig. Ze hadden grote geluidsboxen meegenomen. Er werd door de politie ook een drone ingezet. Tegen 6:00 ochtends waren alle revers van het terrein af. Het stoppen van het feest verliep veilig en zonder problemen, laat de politie weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel wordt nog onderzocht wie en waarom het feest georganiseerd is. En dan nog het weer. Periode met zon, met een enkel wolkenveld. Blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemen de bewolking.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
5: 105.3 Radio Capelle. It's a kind of magic.

0: up.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Binninghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sportal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 27 september. Vandaag zijn er zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 22 graden worden. De komende avond en nacht blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen overdag zijn er vrij veel wolkenvelden en kan een enkele bui vallen. De zon breekt slechts af en toe door en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. De middagtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op dinsdag waait er een matige wind uit een zuidoostelijke richting. En uit die hoek wordt zeer warme lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het koelt niet verder af dan 15 graden. En in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden en het blijft overal droog. Ook woensdag aanvankelijk overal droog met zonnige periode. Later neemt de bewolking toe. En in de namiddag of avond kan er een enkele bui vallen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 18 graden. De maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag valt er nog een enkele bui. De wind waait dan uit een zuidwestelijke richting. Is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Vrijdag en zaterdag blijft vrijwel overal droog. Met zonnige perioden en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur rond de 12. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Filip van Lees met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer en politie hebben in de Zevenhuizer Plassen aan de kant van Zevenhuizen enige tijd naar een duiker gezocht die vermist was. De man was volgens protocol te lang onder water gebleven, waarna zijn duikbuddies alarm sloegen. Niet veel later kwam de man zelfstandig boven water. Er werd een brandweerboot en een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de man. De duiker verkeert in goede gezondheid. De twee agenten zijn in Gorinchem in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door een man, zo meldt ZHZ Actueel. Rond 2:30 s'nachts kwamen de agenten af op een ruzie tussen een groep mannen op de Grote Markt. Een van de mannen keerde zich tegen de politie en viel twee agenten aan. De verdachte werd eerst getaserd, maar kon alsnog er vandoor rennen. Even later werd de man alsnog aangehouden na een korte achtervolging. En een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn gisteravond in hun woonplaats door een grote groep mensen aangevallen. Ze waren kort daarvoor met hun auto van de weg afgereden. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers buiten levensgevaar. Een derde inzittende werd bedreigd met een vuurwapen. 5 mannen zijn op de A16 aangehouden voor de steekpartij. Zij zitten nog vast, zo maakt de politie vanochtend bekend. En de politie is afgelopen nacht massaal uitgerukt om een groot housefeest in de duinen bij het dorpje Harge aan Zee in Noord-Holland te stoppen. Er waren zo'n 600 feestgangers aanwezig. Ze hadden grote geluidsboxen meegenomen. Er werd door de politie ook een drone ingezet. Tegen 6:00 ochtends waren alle ravers van het terrein af. Het stoppen van het feest verliep veilig en zonder problemen, laat de politie weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel wordt nog onderzocht wie en waarom het feest georganiseerd is. En dan nog het weer, periode met zon, met een enkel wolkenveld. Het blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen veel bewolking met een plaatselijke bui. Het is dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
0: Goedenacht, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Roos Hooman uit Nieuwekerk aan den IJssel heeft zaterdag het obstakelparcours Mudmusters in Binninghuizen volbracht om geld op te halen voor Centrum Camino in Nieuwekerk aan den IJssel. Dat centrum ondersteunt mensen die leven met of zijn hersteld van kanker en mensen die een dierbare aan kanker hebben verloren. Met haar actie haalde ze ruim 2400 euro op. In het voetbal heeft VV Capelle zaterdag thuis tegen Kwik met 4-2 gewonnen. Zwervers tegen Nieuwekerk speelden gelijk, het werd 2-2. DCV heeft haar eerste 3 punten van de competitie te pakken. Thuis werd er met 1-0 gewonnen van GJS. VV Groeneweg heeft de tweede wedstrijd van het seizoen met harde cijfers verloren. In Gouda verloor de ploeg van trainer Matthijs Kortlever met 5-1. En Moordrecht kreeg klop bij Bolnes. Het werd 6-1 daar. SVS heeft ook haar tweede wedstrijd dik verloren. Op Sporthal Schenkel was Cabau met 0-7 te sterk. Trainer Peter Ketting van SVS vindt het nog te vroeg om van een crisis te spreken, maar hij gaat dinsdag wel serieus met de selectie in gesprek. Ten slotte won CKC thuis met 3-2 van Ommoord. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 27 september. Vandaag zijn er zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dankzij de zon kan het vanmiddag zo'n 22 graden worden. De komende avond en nacht blijft het erg zacht met een minimumtemperatuur van 16 graden. Morgen overdag zijn er vrij veel wolkenvelden, er kan een enkele bui vallen. De zon breekt slechts af en toe door en er waait een zwakke wind uit een oost-noordoostelijke richting. De middagtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op dinsdag waait er een matige wind uit een zuidoostelijke richting. En uit die hoek wordt zeer warme lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. Het koelt niet verder af dan 15 graden en in de middag wordt het zo'n 25 tot 26 graden en het blijft overal droog. Ook woensdag aanvankelijk overal droog met zonnige periode. Later neemt de bewolking toe en in de namiddag of avond kan er een enkele bui vallen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 18 graden, de maximumtemperatuur rond de 24 tot 25 graden. Op donderdag valt er nog een enkele bui, de wind waait dan uit een zuidwestelijke richting, is meestal maar zwak, windkracht 2 tot 3. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 16 graden. En donderdagmiddag wordt het rond de 20 graden. Vrijdag en zaterdag blijft vrijwel overal droog. Met zonnige perioden en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur rond de 12. En een maximumtemperatuur rond de 20 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Filip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De brandweer en politie hebben in de Zevenhuizer Plassen aan de kant van Zevenhuizen enige tijd naar een duiker gezocht die vermist was. De man was volgens protocol te lang onder water gebleven, waarna zijn duikbuddies alarm sloegen. Niet veel later kwam de man zelfstandig boven water. Er werd een brandweerboot en een politiehelikopter ingezet om te zoeken naar de man. De duiker verkeert in goede gezondheid. De twee agenten zijn in Gorinchem in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen door een man, zo meldt ZHZ Actueel. Rond 2:30 s'nachts kwamen de agenten af op een ruzie tussen een groep mannen op de Grote Markt. Een van de mannen keerde zich tegen de politie en viel twee agenten aan. De verdachte werd eerst getaserd, maar kon alsnog er vandoor rennen. Even later werd de man alsnog aangehouden na een korte achtervolging. En een 18-jarige man en een 14-jarige jongen uit Eindhoven zijn gisteravond in hun woonplaats door een grote groep mensen aangevallen. Ze waren kort daarvoor met hun auto van de weg afgereden. De twee liepen steekwonden op en werden naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de slachtoffers buiten levensgevaar. Een derde inzittende werd bedreigd met een vuurwapen. 5 mannen zijn op de A16 aangehouden voor de steekpartij. Zij zitten nog vast, zo maakt de politie vanochtend bekend. En de politie is afgelopen nacht massaal uitgerukt om een groot housefeest in de duinen bij het dorpje Hargen aan Zee in Noord-Holland te stoppen. Er waren zo'n 600 feestgangers aanwezig. Ze hadden grote geluidsboxen meegenomen. Er werd door de politie ook een drone ingezet. Tegen 6:00 ochtends waren alle ravers van het terrein af. Het stoppen van het feest verliep veilig en zonder problemen, laat de politie weten. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Wel wordt nog onderzocht wie en waarom het feest georganiseerd is. En dan nog het weer, periode met zon, met een enkel wolkenveld. Het blijft droog bij een maximum van 22 graden. Vanavond en vannacht toenemende bewolking. Het koelt dan af naar 15 graden. Morgen veel bewolking met een plaatselijke bui. Het is dan 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.